tijd is voorbij. Niemand is kwaad niet en albei is vrij. Kom kijk door die ruiten.

daarom sê die hul, skatryk huise, kan een land, was een gouwe klein Jerusalem. Soos een concertina,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

is een park in my thuisdorp, ver weg van die stadse lawaai. Waar die kinders na school in die middag kon speel en baljaar. En een dag sien ek een klein dochterkie, een kant alleen. Met traantjies wat rol oor haar sproet gesê.

Zijn winters is nou reeds so lank al verby. En die glimlach van jonk wees verberg soms een hou hart zeer pijn. En die en dag sien ek spruikies weer en my hoos daar verdwaas. Van die lelik

kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Fetatje de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Fetatje de mozzarella, ja, bro.

reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Die klanke van Anton Goosen met geel perske reën. Net wat het gaan had sy met Hoenderhok, hy sien Franja met lisensie en Angel met Ek Huil Oor Jou Tyd, so 16 minute voor 3 ongelukkig tyd. Amper vir my om te groet, Bignik staan natuurlijk reg met die Bignik Drive en hy vat die stuurwiel oor by my nou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Boodskapie van Isabel, hallo Etienne, dankie vir die muziek, ek ontlarm my lyfies een bykie skit vanmiddag, sê net vir my man en ek is lief vir hom en Isabel wil en vir Michelle Dominique en Jacques, opa en oma, lief julle baie dankie dat julle vir ons kom keier, dat julle met allemaal veilig wees. Dankie Isabel vir jou boodskap, ons waardeer jou opreg. Tyd so 16 minute voor 3, ek groet net hierna.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plummer.
1: Johan Plummer!
2: Waterprobleme,
1: weg in een hoogbank.
2: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plummer. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plummer. Bekostigbare prijse, 079 3 888 24

Die klanke van Zino met Vir jou oor jou. Tijd zo 11 minuten voor 3, ongelukkig tijd om te groet. Big Nick staan recht vir julle met die Big Nick Drive. En hy gaan vir julle geselskap hou, so net so voor 6 vanmiddag. Ek is morgen terug met die naweek afskop, selfde tijd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

lang, zes mijl naar toe. Ze dansen hierheen, samen 5000 pixies. Los er alleen.

0: Tandartse hart.
1: Tweedehandse hart van Tashai. Speaker ik samen met jou, jouw Rembrandt Motorsport Lee om je draai. Denk jij daaraan om jouw motor te verkoop? Gaan rechtuit naar webuycars.co.za en krijg binnen minuten een aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En als je op zoek is naar een voertuig, verkeer meer dan 15.000 voertuigen op hulle webwerf. Of besoek je van hulle 20 takke landwijd. WeBuyCars, die makkelijke manier om te koop of te verkoop.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Kai.
1: Kai.
0: De zon staat aan de hemel. Het is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Ik vond mijn weg terug op de tast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild. Ik ben veranderd. Maar mijn stem...

nothing at all. Ja, dat was die oorlog voor die nieuwe dag. Voor Harry Oppenheimer en al zijn maats. Voor

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Denkst du, was mein Girlfriend? Ja, yeah. Dann was ich your Boyfriend. Denkst du, was mein Girlfriend? Ja, yeah. Dann was ich your Boyfriend. Zo kom je zo met mij naar mijn enige op een reis. Dat ik je kan wijzen, dat is niet beter zo met mij.